0: Hallo, hallo, wie zendt er zo?
1: Ja, hier is Piet van Domme. Ik zit mijn zuster werken aan die juffrouw huiswerkdomme. Als we allebei de helft doen, zijn we toch veel eerder klaar.
0: Hey Piet, jij bent zo dom, toch niet?
1: Nee.
0: Zo helpen we elkaar.
1: Ah.

0: That's a song called Radio Waves. You're listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line.
1: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
2: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
1: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
2: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

Mensen, luister. Een laatste noodkreet. Om nog heel lang bij u te zijn. Jij en hij en al die anderen. Grijp die laatste.

denk aan morgen. Wanneer het stil is, Noordzee niet meer bij u zal zijn. Denk aan later en aan uw kinderen.

0: zijn om nu zo dat te willen voor zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n
1: Een mogelijke
2: mogelijkheid. Als de duizend grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Groot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
3: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
2: 220, want er is meer.

Mensen, luister. Een laatste noodkreet. Om nog heel lang bij u te zijn. Jij en hij en al die anderen.

denk aan morgen. Wanneer het stil is, Noordzee niet meer bij u zal zijn. Denk aan later en aan uw kinderen.